0: Drie uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en drie bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet. Ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 8 uur. Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
5: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
4: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
6: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
4: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
3: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
5: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
6: DecoKee van der Waal brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKee van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
7: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 10 uur. Nieuws.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek- en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 11 uur. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuiniging.

0: bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27... omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht.

0: In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96.9.

0: FM en via onze website is dit Vloog Radio. Met nu non-stop.
1: Thuis in heel Barenbeek. Vloog Radio.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Frans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstanddakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 2 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep het Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
4: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, De Hilverbode.
4: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Als alles behalve mijn angst went, ik even niet snap hoe het leeft.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Dit is Vloradio.

0: maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkwaars.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
5: 6:00. Nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering.

0: voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp en je speaker staat op standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: De heren zijn er uit militaire dienst. En dat betekent dat er weer plaatjes gemaakt worden. BTS hoor je en Swim op Flow Radio. En een hele goede avond. 5:05. Daar gaat hij weer. Ja, we zijn er weer. Tot aan de klok van 9 uur op deze vrijdagavond. 31 juli 2026. Jaargang 7, show 313. Oftewel 313. Met vandaag op links Wilco Augustijn.
1: Ja, hij
0: is er weer, jongens. Lang geleden. Ja. Een jaar, denk ik, hè? Zoiets.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, je bent toen ook in de vakantie geweest. Dus, Nou, leuk dat je er bent in ieder geval. Tot aan de klok van 9 uur. Straks krijgen we ook nog een kijkgast. Daar moet ik ook nog een en ander van weten. Want ik weet nou niet zeker of dat hij komt kijken of dat hij komt solliciteren bij Flow Radio.
1: Misschien alle twee.
0: Ja, misschien alle twee.
1: Kijken en volgend jaar op de radio.
0: Ja, nou, je weet nooit natuurlijk, hè. Nee, hij werkt bij de lokale omroep Baarle. En hij zat bij ons op school. Hij is dit jaar voor het laatst bij ons op school geweest. Want hij doet HAVO, ja, en dan moet je na 3 jaar moet je vertrekken. Dus hij appte mij. Hij zegt, oh, mag je nog een keer komen kijken? Ik zeg, ja, natuurlijk mag je nog een keer komen kijken. Dus daar straks wat meer over. Ik ga in ieder geval... Hij mag meedoen met de weekendroulette, dus ik hoop dat hij voor die tijd binnen is. Maar dat is al wel, hè, als gezegd dat hij rond 7 uur hier zou zijn. Wat allemaal vandaag. Natuurlijk weer de gebruikelijke onderwerpen. Hè. De weekendpol, de weekendroulette, de geschiedenisfeitjes. Ja, Wilco is erbij. Veel lekkere muziek. En er is afgelopen...

0: Er week nog iets gebeurd, daar moet ik straks ook nog eventjes iets over zeggen natuurlijk. Want er is weer iemand overleden die ons vrij dierbaar was bij Flo Radio. Dat straks allemaal later in het programma. We gaan eerst beginnen. Ben jij er klaar voor, Wilco?
1: Ik helemaal.

0: Freddie Mercury en Living On My Own, 1993 alweer. Ja, waar blijft de tijd, jongens? Het gaat zo snel allemaal tegenwoordig, maar wel een heerlijke plaat van Freddie Mercury. Hij heeft er natuurlijk heel veel gemaakt, een paar soloplaten, een paar met Queen. Ja, en Betty van Queen, dat zijn een monsterhit geworden natuurlijk. En die kent iedereen, die kan iedereen meezingen tegenwoordig. Want het blijkt dus dat oude muziek van een aantal jaren geleden steeds weer populairder wordt. Dankzij onder andere Spotify. Apple Music en zo. En
1: dat, Music, SoundCloud,
0: YouTube. Ja, maar ook de voetbalwedstrijden schijnen meegeholpen te hebben bij het WK. Dat heel veel Oasis en zo, dat kinderen nu ook aan het luisteren zijn.
2: Ik zeg je eerlijk, ik heb eigenlijk geen enkele wedstrijd gekeken behalve de finale.
0: Oh, oké. Ja, nou, ik heb helemaal niks gezien. Dus ik kan er helemaal niet over meepraten. Goed, nou, er is weer een weekje voorbij. Vorige week zou onze Vince hier zitten. Ja, die was pas om 9:30 kreeg ik een fotootje door dat hij op de fiets zat. Dus die storing was echt gigantisch.
2: Ik vind het wel voor hem, maar...
0: Ja, maar hij baalde zelf ook. Hij wilde ontzettend graag nog een keer bij zijn. Maar misschien dat hij 11 september even komt. Want dan kan onze Rens niet. Dus dat zijn we even aan het regelen. Dat hij dan gewoon lekker naar de studio komt en op links komt zitten. Deze week, ja, weer een heerlijke week, vind ik zelf. Niet al te warm. Een paar warme dagen. Alhoewel, ik had er zelf niet zo heel veel last van, gelukkig. En vandaag is het dan weer lekker. We hadden eigenlijk zo'n mobiele studio moeten hebben. Om even naar buiten kunnen rollen hier van het afritje zo. En dat we dan lekker buiten in die, ja, koele wind.
2: Ja.
0: Het is toch best wel lekker fris nu, hoor, vind ik.
2: Ja.
0: In de studio valt het gelukkig ook nog mee.
2: Ik stond het vanmiddag net eind tegen lunchtijd, laat ik het zo maar zeggen. Ik sta bij aan het werk, ik sta in van die tenten. Ja, daar staat de zon vol op. Je hebt geen windje, dus daar is gewoon even een sauna. Maar voor de rest is het heerlijk.
0: Ja, klopt helemaal.
2: Maar voor de rest van de week, ik kan het niet zeggen, want ik kom net terug van vakantie.
0: Oh, waar ben je geweest?
2: Loret.
0: Oh, dus, Joret de Mare.
2: Als we even Barcelona pakken, dan pakken we daar een graad of 35.
0: Ja. Vriend van Piet en zo allemaal. En, gewoon de Hollandse zaken zitten daar. Je kunt er alles vinden wat je in Nederland ook vindt.
2: Café de Molen.
0: Café de Molen. Ja. Nou, oh ja, dat weet ik niet of het die toen al was. Maar Vriend van Piet was er. En er was nog ergens een ander tentje. Was alleen maar André Hazes draaide. Nou, daar zijn we niet gaan zitten in ieder geval. Dat was verschrikkelijk. Maar goed. Ik heb afgelopen week even lekker gewerkt. Een dagje op mijn gemak. Afgelopen woensdag even alles kant-en-klaar gemaakt. Alles teruggezet. Want de vloeren zijn geboend. Het was allemaal uitgehard. Dus ik heb het allemaal teruggezet. Ik heb de kluisjes even toegekend aan de nieuwe leerlingen. Dus dat is allemaal gebeurd. Het hoeft na de vakantie allemaal niet meer te gebeuren. Dus ik kan lekker relax starten. Alhoewel, relax, dat is er nooit bij de eerste weken bij onze school. Dat gebeurt altijd weer.
2: We doen het even afkloppen.
0: Van alles, inderdaad. We doen het even afkloppen. Wat we niet af gaan kloppen, dat is iets wat gisteravond om 7:30 online ging.
3: De weekendpoll.
0: En dat is de weekendpoll voor vandaag. Voor deze 31 juli heb ik natuurlijk weer twee zomerse platen tegenover elkaar staan. Want ja, we zitten per slotverrekening in die zomer. Plaatje 1, daar staat een hele zomerse plaat. Maar plaatje 2 is toch ook wel erg lekker, hoor. Dit zijn ze voor vandaag.

0: kruisjes op papier ziet, dan denk je van wat is het? Maar als je ze zo naast elkaar legt, dan klinkt het toch wel weer lekker, vind ik zelf. Plaatje 1, Rise, Jonas Blue en Jack and Jack. En op plaatje 2, Mike Posner en Siep en I Took a Pill in the Pizza. Welke moet het worden om 7:15? Wat moet ik voor je gaan draaien? Plaat 1 of plaat 2? Stemmen kan via Instagram, Weekend Vibes Flow Radio. Ga dan naar de stories. Je kan ook stemmen via de website weekendvibesflowradio.nl. Of even appen naar de studio, plaatje 1 of plaatje 2. En dat kan op 013-505-6030. Heb jij al een favoriet of niet?
1: Ja, plaatje 2.
0: Plaatje 2?
1: Ja.
0: Er zijn veel mensen met jou eens, maar met plaatje 1 wordt er toch ook op gestemd?
1: Ja, ik vind ze altijd wel leuk, maar ik toch plaatje 2 gekozen.
0: Plaatje 2, oké, nou goed. Ik laat ze nog één keer horen, dan kan het misschien wat makkelijker worden in je keuze. Plaatje.

Ja, dat waren ze weer voor vandaag. Ik zal ze straks nog een keertje laten horen, later in het programma. Sowieso ook nog na de klok van 7 uur, als je echt tot het laatste moment wil wachten. Even terug naar het jaar 2005. Upcoming DJ-talent, DJ Chesto. Dit is Traffic op Flow Radio. Goedenavond.

Het werk is gedaan. En je hoeft je baas 2 dagen niet te zien. Even bijkomen van die zware werkweek. Dat doe je met Weekend Vibes op Flow Radio.

Cat's Eye en Animal op Flow Radio. En daarvoor hoorde je het gesto Traffic. 28 weken genoteerd in dit lijstje met als hoogste positie nummer 1. Ja, en dat het leven niet altijd over rozen gaat, is ook deze week bij ons weer keihard binnengekomen. Want afgelopen week kregen wij als medewerkers van Flow Radio te horen dat oud-radiocollega en geliefd Flow-medewerker Rob Post is overleden. Rob was een man die zich bezighield achter de schermen van de Flow. Zo was hij in de jaren 90 tot en met 2010 de penningmeester van de omroep, wat hij altijd met veel plezier heeft gedaan. Ikzelf herken Rob als een man die zeer betrokken was bij alle programma's. Hij kwam altijd een keer binnenstappen om te kijken hoe het ging, dronk een bakkie mee en ging dan weer verder. Als zijn vrouw José op zondag een programma moest presenteren, was hij van de partij en zat hij in de studiokantine. Pratende met zijn collega's over van alles en nog wat, maar ondertussen een scherp luisterend oor voor datgene wat José aan het presenteren was op de zender. Ik ken Rob het beste in zijn functie bij de Radio Bingo. Wat hij nou precies deed, dat weet ik niet, maar je zag hem echt overal in die periode. Hij pakte altijd alles mee op en daar waar het vastliep, zorgde hij juist dat het weer verder kon. Hij was ook altijd aanwezig tijdens de bingo-uitzendingen zelf om te kijken of alles goed verliep. En was die maandag daarna vaak aanwezig in de supermarkt om te kijken hoe de hoofdprijswinnaars 2 minuten gratis mochten winkelen, waarna hij zijn moment pakte om samen met die winnaars en hun bomvolle kar op de foto te gaan. Het moment van de Radio Bingo was voor mij ook altijd een reden om hem op zaterdag even te bellen in mijn top 20 radioshow om te checken of alles ook wel echt klaar was voor die zondag daarna. Als hij dan opnam, ja, we belden altijd zonder vooraankondiging natuurlijk, zuchtte hij weer met de tekst: "Oh, ben je daar nou weer?" Na mijn flowperiode kwam ik hem en zijn vrouw José nog vaak tegen. Ze liepen je nooit voorbij, want een praatje maken, dat hoorde gewoon bij hem. Later zag ik ze ook nog met regelmaat bij Hilvaria langs het veld staan als een van de kleinzonen moest voetballen. Daar was Rob trots op. Hij miste geen seconde van de wedstrijd om ze daarna altijd nog even aan te spreken langs de lijn. Exact 2 jaar geleden, in dezelfde maand, moest Rob afscheid nemen van zijn eigen vrouw die toen kwam te overlijden. Deze week is hij haar op gaan zoeken en hebben wij ook van hem afscheid moeten nemen. Als je de namen Rob en José uitsprak, dan zei je eigenlijk de Flow, want hun binding met de zender was groot. Heel groot. Lieve Rob, ik denk dat ik ook spreek namens Jurgen als ik zeg dat je een man was die altijd voor iedereen en zeker voor de Flow klaar stond. Daarvoor willen we jou heel, heel, heel hartelijk danken. Oh ja, en Rob, doe je de groetjes aan José en geef je haar een dikke knuffel van ons?

0: ik deze, hè? Flair en door het oog van de nacht. Komt gewoon uit ons eigen Nederland. En het lijkt een beetje op de Goalband.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: En dat kan kloppen, want er zit dezelfde producer achter, namelijk die ook bij de Goalband heeft gewerkt, weet je dat?
2: Nee, dat wist ik niet.
0: Nou, bij deze weet je dat dan weer.
2: Ja, weer wat geleerd in de vakantie.
0: Ja, daarom. Ik kreeg een appje binnen net van... Hey Nick, het is de laatste vrijdag van de maand. Is Bas met vakantie? Nee, Bas is niet met vakantie. Ja, Bas is wel met vakantie. Maar Bas heeft wel zijn mixmarathon aangeleverd. Dus dat inderdaad een uurtje drie. Was ik even vergeten.

0: Ja, en vandaag is er natuurlijk weer nieuwe muziek uitgekomen. Dat is elke vrijdag het geval namelijk. En dat betekent ook dat er weer geschoven is in de tip en in de top. En in de tipperaden zijn vandaag 5 nieuwe platen binnengekomen. Dus dat betekent dat er 5 platen plaats moeten maken voor die 5 nieuwe. Nou, welke zijn er dan verdwenen? Dat zijn de volgende. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Ook Malcolm Todd en Earrings, die is verdwenen uit de tipperaden. De Bouza en zijn tweede plaat Lose Myself, ook die is uit de tipperaden gevallen. Alesso en One Republic, ook een hele leuke vind ik zelf. In Your Eyes. En de laatste is van Cat's Eye, die we net draaiden. Animal, ook die is uit de tipperaden gevallen. Nou, dan betekent dat er 5 nieuwe binnen moeten komen. Ja hoor, daar zijn ze op nummer 30 vandaag. Fisherman's Friend van Donnie en Robert van Hemert. Op nummer 29, daar staat Just a Little van Just Stay en Sam Harper. Die draaien wel een weekje op de zender, maar is wel een hele leuke plaat. Doughboy en A.G. Tracy en Stupid Move It. Die staat op nummer 27. Op nummer 24, lang niks van deze meid gehoord. Het is de zus van Jan Smit, Monique Smit en Niet Naar Huis. Nee, dat doen wij ook nog niet tot aan de klok van 9 uur. Dus je kunt gewoon lekker blijven zitten. En Ella Langley met Choose in Texas. Dat is een re-entry vandaag. Die is namelijk al een keer binnengekomen op 14 februari in de tipperaden. Is toen een keer verdwenen uit de lijsten. En komt vandaag weer terug. Is er iets op TikTok of zo? Ja, ik volg TikTok niet. Alhoewel, we zitten wel op TikTok met Weekend 5 tegenwoordig blijkbaar. Alleen Mr. TikTok is nu op vakantie. Ella Langley. Ja, dus, nou, misschien is er wel weer iets gebeurd waardoor die plaat weer in één keer heel veel gestreamd wordt. Heb ik het idee. Nou ja, goed. Deze platen zijn eruit. Ja, nee, daar had ze niks mee te maken volgens mij. We gaan even kijken, want de top 40, daar zijn ook wat wijzigingen in. Nou, niet heel veel. Er is 1 plaat uit. Sienna Spyro verliest na 12 weken haar plek in de top 40 met Material Lover. En dat betekent dat er 1 van die 5 platen die uit de tipperaden zijn verdwenen doorschuiven naar de top 40. Zit je nou te spieken?
1: Nee.
0: Oh. Zit je wel?
1: Wat?
0: Je zit te spieken, hoor je mij?
1: Niet? Nee, ik ben dat liedje aan het opzoeken waarom dat hij terugkomt.
0: Oh, oké. Okay.
1: Misschien dat ik het kan zoeken.
0: Welke moet er terugkomen in de top 40, Wilco, uit die 5? Wat denk je? Het is geen makkelijke, want het zijn 5 hele leuke platen die eruit zijn gegaan met de tipperaden.
1: Die van de Bouza, die zijn altijd wel leuk. Maar ik vind hem eigenlijk niet goed, dus die blijft sowieso weg. Dus ga ik voor Calvin Harris en Jazzy.
0: Calvin Harris, daar ga je voor?
1: Niet sowieso.
0: Calvin Harris.
1: Ik vind dat wel een leuk liedje.
0: Oké. Okay. Calvin Harris, gaat hij door naar de top 40? Ja of nee? Nee, je had 1 kans.
1: Oh.
0: Die heb je niet goed benut. Nee, het is Cat's Eye met Animal.
1: Oh.
0: Ja, kun je ook niet weten. Die is vorige week binnengekomen in de tipperaden. Heeft er 1 weekje gestaan en die is nu gelijk doorgeschoven. Binnengekomen vandaag, ja, vrij hoog vind ik zelf. Op nummer 24. Ja, dat is toch een heel hoge positie als je in de top 4. Ja. Dat is bijna op de helft al.
1: Ja.
0: Dat is erg lekker. Nou ja, we hebben ze net gedraaid, dus die ga ik in ieder geval niet laten horen. Maar ik ga wel een ander plaatje laten horen. En dat is het plaatje van Justin en Sam Harper. Vandaag nieuw binnengekomen op nummer 29. Bijna als hekkensluiter in die tipperaden. Maar goed, wij gaan ervoor zorgen dat hij wat hoger komt in die lijst. Just a Little, nu nieuw op Flow Radio. Wel goed zeggen, Nick.

0: gaat dat ritme. Lekker zeg deze, Justin en Sam Harper en Just a Little. Bilko, je bent op vakantie geweest. Jorrit en Mar, wat heb je er allemaal uitgevreten? Heb je de boel weer op stelte gezet of niet? Valt het mee? Nee? Weet jij
1: het
0: niet?
1: Het gedanste allemaal.
0: Oh god, hadden, ga je dit vertellen op de radio?
1: We hadden met 8 man zin in.
0: Ja.
1: We zijn op dag 2 in de avond met 4 man ziek geworden.
0: Hoezo dat dan? Hoe doe je dat? Verkeerd gegeten of zo?
1: Denken we wel.
0: Wat heb je op dan?
1: Ja, ontbijt.
0: Ontbijt?
1: Wij gingen op dag...
0: Bedorven eieren of zo?
1: 5 naar Café de Molen.
0: Ja.
1: We hebben daar avond gegeten. En we kregen zelfs de friet, gewoon de Nederlandse friet... met frikandel speciaal, kregen we allemaal niet weg.
0: Oh?
1: En die mevrouw vroeg, was friet niet lekker? Nee, we zijn al een tijdje ziek met z'n vieren, zo sinds alweer.
0: Ja, maar ga je toch geen friet halen als je ziek bent?
1: Ja, maar we dachten, daar hadden we allemaal zin in. Dat was het enige wat naar binnen kreeg. Want we hadden overdag hadden we allemaal brood en van die...
0: Zelfs, beschuitjes moet je dan eten.
1: Maar die gingen er ook niet in.
0: Hoezo niet? Die gaan er wel in, maar die gaan er weer uit. Ja. Dat bedoel je eigenlijk. Oh, ze blijven niet zitten.
1: Dus die mevrouw zei, waar zit je? Ja, daar en daar. Mm-hmm.
0: Oh, heb je water gedronken?
1: Nee, dat ontbijt staat bekend dat dat niet zo goed is.
0: Oké, okay. Nou.
1: Hebben wij weer. We gaan voor het eerst naar het buitenland met 8 man en we hebben dit weer.
0: Ja, goed.
1: Appetee. Nee, okay. We hebben het heel rustig aangedaan. We hebben daar een week gezeten en ik denk dat we 4 dagen echt iets hebben gedaan. En die andere 4 dagen hebben we gewoon...
0: Ziekenbed gelegen.
1: En ziek gelegen.
0: Och, jongen toch. Nou ja, goed. Zometeen het weer met onze Wilco. Hij is al bezig met het opzoeken van het weerbericht. Gaan wij verder met Lizzo 2022. To be loved. Girl, I'm about to have a panic attack. I-

0: En laat hem staan. En laat hem staan. Tot 9 uur. Het allerleukste programma van Flow Radio. Weekend Vibes met Nick van Hees.
1: Pain's up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.
2: Over here.

0: van 2006. Shakira, Wyclef Jean en Hips Don't Lie. Stond aan 39 weken genoteerd in de hitlijst. Met als hoogste positie, hoe kan het ook anders, deze plaat. Nummer 1.
1: Het Weekend Vibes weerbericht.
0: Ja, inderdaad, Wilco Augustijn. Wat gaat het doen het weer tot en met aanstaande zondag?
2: Ja, het blijft een beetje hetzelfde als wat vandaag is.
0: Oh, lekker.
2: Vanavond is het droog met een mix van zon en enkele stapelwolken. Het koelt af tot 17 graden. Vannacht blijft het ook droog en koelt het af tussen de 9 en de 12 graden. Dus mocht je even lekker je huiskamer willen koelen, zet vanavond even wat raampjes open.
0: Doe ik.
2: Morgen schijnt de zon weer flink en stijgen de temperaturen naar een graad of 21 in de ochtend. In het noorden valt er lokaal een bui in de ochtend, maar voor de rest van de dag blijft het droog. Tegen de middag is er weinig wind en stijgen de temperaturen op tot 26 graden in het zuiden. In de avond trekken er wat stapelwolken vanuit het zuiden door het land, waardoor de temperatuur weer terugzakt naar het 17 graden. Zondag schijnt de zon weer flink met een noordoostenwind. Hierdoor stijgen de temperaturen weer naar 25 graden in het noorden en in het midden en het zuiden van het land wordt het weer 29 graden. Over het gehele land blijft het droog met een matige noordwestenwind.
0: Nou, ziet er goed uit.
2: Of een noordoostenwind.
0: Een noordoostenwind, ja, dat maakt niet uit. De wind is wind, joh. Ja, maakt niet uit waar die vandaan komt. Ja, wel, dat heeft wel weer te maken met de temperatuur natuurlijk. Hè. Als die van de warme gebieden komt, dan wordt het weer warmer natuurlijk. Hè.
2: Noordoost.
0: Straks in uurtje 3 hoor je het uitgebreide weeroverzicht tot met aanstaande woensdag.
1: De Weekendpool.
0: En wij hebben de Weekendpool nog steeds voor je openstaan. Twee platen tegenover elkaar sinds gisteravond 7:30. Stemmen kan tot 7:30, dat is precies 24 uur. Oh ja, ja. Twee zomersplaten die ik tegenover elkaar heb gezet. Jonas Blue, Jack & Jack met Rise. En Mike Posner in samenwerking met Siep en I Took a Pill in the Beach. En die klinken zo, die twee.

0: Weekend Poll.
1: Inderdaad, Wilco heeft zijn voorkeur al doorgegeven. Ik ga dat rond 19:30 doen als we de lijnen gaan sluiten. Rise of I Took a Pill in Ibiza, plaatje 1 of plaatje 2. Wat wil je horen? Stemmen kan via Weekend Vibe Slow Radio op Instagram. Ga dan even naar de stories. Maak daar de juiste keuze. Of je kunt gaan naar onze website weekendvibesflowradio.nl. Je kan ook een appje sturen. Plaatje 1 of plaatje 2 als tekst naar de studio op 013-505-6030. Doe het wel voor 19:30, want dan gaan we alles bij elkaar optellen. En rond 19:45 gaan we de winnaar bekendmaken. Een plaatje van Lola Young.

0: Nieuwe muziek, Kygo, en deze keer een samenwerking met Carter Faye. Uit dit jaar, That's When You Know. Toch wel lekker. Reden om een keertje te draaien, kennis te laten maken met jou als luisteraar van Flow Radio. 6 minuten voor de klok van 7 uur geworden. We gaan op richting uurtje 2. Straks heb ik nog iets heel leuks over de nieuwe film van Spider-Man, Brand New Day. Die is in première gegaan.
1: Dan ga je Toon blij maken.
0: Ken je? Wat doe je? Toon? Toon Wouters?
1: Die is heel erg fan van Spider-Man.
0: Oh, is dat zo, ja?
1: Yeah.
0: Dat is zelf ook al een Spider-Man, volgens mij. er is afgelopen week iets gebeurd in Frankrijk, in Parijs. En ik heb dat gezien en ik denk van, wow, ik moet dat toch even laten horen. Dat was vrij uniek, namelijk. Ja. Straks ook de nieuwe plaat van Monique Smit. Ik weet niet of onze Jurgen zit te luisteren op zijn vakantieadres, maar die komt eraan. Misschien nog een tipje voor de afwasvibes. En straks natuurlijk ook nog in de derde uur. Ja, hoe kan het ook anders? Het is de laatste vrijdag van de maand. De mixmarathon van onze eigen DJ Bas. 20 minuten aan elkaar gemixt. En we gaan heerlijk zwevend het weekend in. Dat allemaal straks dus. Eerst even deze platenafsluiting. Dit is Tina Turner. Helaas, ze is er niet meer. De best op Flow Radio. Tot zometeen.

0: namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: 7 uur. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
4: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
3: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek...

0: uw nieuwe elektrische fiets direct leverbaar uit onze grote voorraad bij
1: Henk Baars by Sport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars by Sport.
2: Henk Baars by Sport in Hilvaart en Beek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal. Deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio. Here we go.

0: En nou denk je bij jezelf van wie is dit dan weer? Nou, dit is de zoon van... En Wilke zit mij zo aan te kijken. Nou, van wie is het anders ook? Dit is de zoon van René Vroger.
1: Ja.
0: Maxime Vroger. En dit is Liefde. Ja, ook hij is op de muzikale tour gegaan. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Maar

snel. 313. Ja, 13 durf ik niet altijd even hard uit te spreken. Want je weet wat dat voor getal is, hè? Ongeluksgetal. Dus 313 maken van. Staat hij niet alleen, maar dat is wel veiliger. Wat nog in dit uur? Sowieso om 19:30 nog de weekendroulette. We gaan de weekendpoll sluiten om 19:30. En om 19:15 gaan we de winnaar draaien van de weekendpoll. Wordt het plaatje 1 Rise, wordt het toch plaatje 2 Atuka Pill en Ibiza. Zo

0: daar wat meer over. Uurtje 3 ook nog de geschiedenisfeitjes. En we hebben mix marathon nummer 73 van onze eigen huis DJ Bas van Rijsbergen klaar liggen. Want ja, het is immers vrijdag 31 juli. Dat is de laatste vrijdag van deze maand. Morgen is het alweer augustus, joh.
1: Oh.
0: Oh, gaat hard. We zitten alweer ver over de helft. Het is alweer bijna kerst. Mogen we daar al aan denken, of niet? Nou, doen we toch. Doen we een kerstplaatje draaien.
1: Ja,
0: nee, dat doen we nog niet. Nee, we moeten ook nog de Summer Vibes doen. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan even iets anders doen.
2: De Weekendpool.
0: De Weekendpool die staat sinds gisteravond 7:30 voor je klaar. 24 uur lang heb jij de tijd om te stemmen. En dat kan op twee platen. Dit keer twee zomersplaten die ik tegenover elkaar heb gezet. Jonas Blue en Jack & Jack. En Rise. En plaatje 2, daar staat I Took a Pill in Ibiza van Mike Posner en Siep. En die twee die klinken...

0: Weekend Vol.
1: Inderdaad, je kunt je stem uitbrengen via onder andere onze Instagram-kanaal Weekend 5 Slow Radio. Ga dan even naar de stories. Kies daar plaatje 1 of plaatje 2. Het kan ook via de website weekendvibesflowradio.nl. Even naar beneden scrollen, kom je me vanzelf tegen. En wat veel makkelijker is natuurlijk, hè, dat is het telefoonnummer in de telefoon zetten. 013-505-6030. Heb dan even door de tekst plaatje 1 of plaatje 2. Doe het wel voor 7:30, want om 7:30 gaan we die lijnen sluiten. Dus om 7:15 wil ik die winnaar hebben.

0: Glasgow 2001 en Something in Your Eyes. En Glasgow, volgens mij kwamen ze uit België, toch? Ja, volgens mij wel. Nou ja, in ieder geval hebben we ook lang in dit lijstje gestaan en ontzettend veel gedraaid vroeger toen ik hier nog bij de Flow draaide. Ben je een beetje een bioscoopman of niet? Of heb je zoiets van, nou nee.
1: Vroeger wel, nou zit ik meer op Netflix en Videoland.
0: Ja, dat is de thuisbioscoop, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, oké. Okay. Nee, afgelopen week, nee, wanneer was dat? Gisteren ging volgens mij in Nederland de nieuwe Spider-Man film in première. Als ik me niet vergis. A Brand New Day. Film duurt 2,5 uur. Goed, dus ja, dat is ook de moeite. Ja. Ik hoop wel dat er een pauze in zit. Misschien zit er wel twee keer een pauze in. Dat kan ook, dat je twee keer kunt eten. En afgelopen week zat ik ergens op de socials. En toen kwam ik iets tegen. Tom Holland en Zendaya, ze waren in Parijs. Want daar ging de film in première. En daar waren hun bij. En er gebeurt buiten iets. En er loopt een meisje op Tom Holland af. En die zegt iets tegen hem. Ik denk, wat is dit nou weer? Dus ik begin te kijken. En in één keer is daar het verrassingseffect voor Tom Holland en Zendaya. En wie doen er allemaal aan mee? Nou, onder andere Julian Cohen, ken je die?
1: Nee.
0: Dat is een hele beroemde pianist uit Frankrijk. En Joshua Blake, dat is de junior finalist van Voice Kids 2025 in Engeland. En zij speelde daar Titanium van David Guetta en Sia. En ik laat je even dat stukje horen. Komt-ie aan.
2: We hebben de surprise van...
3: What kind of surprise is it? Are you going to show me?
4: Oh,
3: no. Show me.

0: Ja, geweldig. Ik zal kijken of ik het filmpje nog even kan reposten bij ons op Instagram. Want op het einde hoor je dus die gitaren. Dat is echt zo'n klein manneke, zeg maar. Zo'n manneke van een jaar of zou zijn, 11, 12. Die komt daarop af bij Tom Holland. Tom Holland begint lekker mee te doen. Ja, geweldig, jongens. Ja, je moet het eigenlijk zien, want dat is het mooiste.
1: Het klinkt wel mooi.
0: Ja, het klinkt heel mooi. De nieuwe van Rondé nu op Flow Radio. En oh my god, deze is lekker.

beste, maar ook de leukste Summer Vibes knallen hier uit je speakers. Knallen hier uit je speakers. Tot 9 uur dolle pret met het team van Weekend Vibes op Flow Radio.

0: plank op de radio uit 2008. Rio en Shine On, destijds 9 weken genoteerd in de hitlijst met als hoogste positie nummer 43. Ja, dat is niet heel erg hoog. En dat betekent dus dat wij hem extra vaak voor je gaan draaien. Kijk, goed, nou, wij hebben vandaag niet alleen Wilco in de studio, want die zit vandaag op links. Maar ik heb vandaag ook iemand op rechts zitten. En dat is iemand die normaal zelf radio maakt. En zijn kijkgast van vandaag, Sander Schellekes. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, waar werk jij normaal? Bij welke omroep?
1: Ik zit bij de lokale omroep van Balenassau.
0: Van Balenassau. En wat maak je daar voor een programma?
1: Ja, met vrienden, gewoon een beetje tieners, gaan we allemaal random zooi praten en een beetje liedjes draaien.
0: Oké, okay, wat voor muziek draaien?
1: Van alles wat wij leuk vinden eigenlijk. Bij een bepaalde lijst.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: En waar moet ik dan aan denken? Is dat muziek van nu of is dat muziek van vroeger? Of?
1: Van alles zit ertussen. Michael Jackson, muziek van vorige week of zo bijvoorbeeld. Echt ja. Van alles.
0: Oh, nou leuk. Ja. Hoe heet dat programma?
1: Teenage Radio.
0: Teenage Radio. En dat is altijd op de vrijdagavond.
1: Vrijdag en maandag.
0: Op vrijdag en maandag. En hoe gaat het dan te werk? Want je hebt bij ons op school gezeten. Je bent helaas ben je naar een andere school, want je doet HAVO.
1: Ja.
0: Je hebt het mij wel eens uitgelegd, maar hoe werkt het bij jullie? Want de ene keer moet je voorbereiden, zeg je, de andere keer heb je uitzending.
1: Ja, wij hebben iedere week zijn we daar vaak. En dan moeten we de ene week voorbereiden en nieuws uitzoeken en een beetje liedjes alvast klaarzetten. Hmm. En daarna gaan we live.
0: En wat voor nieuws zoek je dan uit?
1: Van allerlei nieuwsjournalen en zo. Wat een beetje wel actief is en leuk.
0: En is dat ook uit de omgeving? Nieuws uit de omgeving? Uit
1: Balen
0: of zo?
1: Van jeugdjournaal en zo.
0: Oh, dus geen actueel nieuws zeg maar van oude mensen die op straat zijn gevallen? Of
1: weet nee, dat is best
0: saai. Ja, nou, dat is actueel nieuws natuurlijk. Hè? Ja, je moet het actuele nieuws ook wel een beetje brengen. Natuurlijk ben je lokaal omroep voor. Ja. En wat doe jij? Doe jij techniek? Doe je presenteren? Hoe werkt het bij jullie?
1: Ik ben wel van timing en zo, dus voor mij moet alles goed zijn. Dus ik push hun ook wel om alles klaar te hebben. En ik zoek gewoon de liedjes uit en ik praat gewoon mee.
0: Ja, maar je hebt tegen mij gezegd, van ik wil dat ook wel eens leren, dat techniek.
1: Ja, klopt.
0: Ben je daar al mee begonnen of niet?
1: Ik kan het een beetje. Ik heb het al wel een paar keer gehad, maar ik vergeet het dan heel de tijd. Dan
0: hoezo?
1: Gaat er zoveel tijd overheen en dan ben ik het weer vergeten.
0: Ja, dan moet je gewoon eisen dat je elke week techniek mag doen.
1: Ja, dat is ooit wel gezegd, maar daar gebeurt komt niks van.
0: Oh, maar dan moet je wel elke week er zijn, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Want je zei iets net tegen mij, dat ik dacht van, hoe kan dit nou? Want je zei van, als er niet genoeg man is, dan gaat de show niet door.
1: Klopt, wij zijn met z'n achten of zo, alleen met z'n drieën is het een beetje vrij weinig om te praten voor ons. Mm-hmm. En dan gaat die vaak niet door. Of we hebben geen sleutel, dat kan ook.
0: Ja. Zo, als je met z'n drieën bent, dan kan je toch genoeg praten?
1: Ja, maar dan raak je uiteindelijk ook wel uitgepraat.
2: Oh. Dan moet je gespreksonderwerpen gaan maken.
1: Ja, maar dan
2: moet je juist. Ja.
1: Ja, dat hebben we een beetje, maar niet veel.
0: Oké. Okay. Jij wilde hier weer eens komen kijken, want je bent al een paar keer meer geweest. En dat kwam onder andere, nu is het eigenlijk mijn schuld, want ik zei van, we hebben een nieuw mengpaneel. Ja, je was gelijk helemaal hyper, dat je denkt van, ik moet daar een keer zien.
1: Ja.
0: Het zal weer even geleden. Je hebt nu zelf ook vakantie, want jullie lokale omroep is dicht, hè? Geloof ik. Er wordt ook helemaal geen programma gemaakt nu in de vakantie.
1: Dat weet ik niet.
0: Oh.
1: Niet van ons in ieder geval.
0: Niet van de jeugdafdeling?
1: Nee,
0: oké. Okay. En de jongens van Radioactive Balen?
1: Dat weet ik ook niet.
0: Nee, ze hebben wel gestemd op de weekendpool vandaag, zag ik. Dus,
1: Oké, dus, zou kunnen.
0: Ja, ze zijn wel actief op Instagram in ieder geval. Hé, maar is dit nu om te komen kijken hier bij Flow Radio? Of kom je ook solliciteren bij Flow Radio?
1: Is dit een sollicitatiegesprek?
0: Dat weet ik niet, het kan.
1: Ja, geen idee. Ik kom wel solliciteren hoor.
0: Ja? Maar dan moet je wel meer mannen hebben dan, hè?
1: Ja.
0: Het is hier wel elke week uitzenden. Het
1: dat
0: is niet
1: ik.
0: Als je niet kan, dan niet, hè?
1: Nee, dat weet ik.
0: Oké. Okay. Nou, je mag mij bellen als ik in moet vallen. Dus,
1: komt goed.
0: Goed, nou, in ieder geval leuk dat je er bent. Blijf even zitten, want je mag dadelijk meedoen met de weekendroulette. Wij gaan eerst even naar nieuwe muziek. En dat is een leuke plaat, want ze is weer helemaal terug van weg geweest. Ik zei het dus straks al in uurtje 1. Het is de zus van, Jan Smit. Monique, ze is er weer. Ja, ze heeft tussendoor wel meerdere platen gemaakt natuurlijk. Maar deze plaat, die komt er even lekker binnen. En die heet Niet naar huis. Nou, dat zullen we doen. Tot 9 uur dan.

0: dit zou zomaar eens een Happy the Peppy plaat kunnen zijn, jongens. De nieuwe Monique Smit en niet naar huis hier op Flow Radio. Ik ga kijken, het is half acht geworden.
1: Zij komt nog half.
0: Hè?
1: Zij komt nog half.
0: Oh jee toch. Yeah. Als ze het weten vinden. Stemmen kan nog. 5, 4, 3, 2, 1. Tot zover, dankjewel. Ja, dat was die. Nou, we gaan dadelijk even alles bij elkaar optellen. En dan gaan we zo meteen om 19:15 de winnaar bekendmaken. Maar ja, goed, we moeten eerst nog even iets anders doen. En dat is het volgende, namelijk de weekendroulette. Nou, hoe zit het? De weekendroulette is eigenlijk heel makkelijk. We hebben een weekendroulette hier voor ons neus liggen op het eilandje. En dat is de weekendroulette tafel. Met getalletjes erop. 0 tot en met 36. 37 getalletjes dus. En achter elk getalletje zit een plaatje hier in het digitale platenkastje. En op het moment dat er een nummertje is gevallen, dan gaan we dat plaatje uit het kastje halen. En dat zet ik dan in mijn player en die gaan we voor je draaien. Dus er is altijd prijs. Maar we proberen altijd een extra prijsje te verdienen. In de vorm van, we proberen het nummer te raden vandaag. Ja, nou, dat ging een paar weken geleden goed voor onze Jurgen. Die had toen nummer 19, waar die heel lang op heeft gestaan. Net zo lang dat hij viel. Nou, die viel op een gegeven moment, dat was een half jaar of zo. En toen had ik een paar weken later met nummer 34, toen onze Ingrid hier op links zat, had ik prijs. Dus wij hebben allebei al 35 punten. Zijn die punten dan nu voor Rens? Zijn ze voor onze Wilco? Of zijn ze dan toch voor Sander? Ik ga in ieder geval zeggen, Wilco, Rens heeft vandaag gekozen voor nummer 2. Dus Rens mag op 2.
2: Ja.
0: Onze Jurgen die staat vast op nummer 16. En ik weet niet, zit het bonusfiche erin of niet?
2: Ja,
0: ja oké, okay, nou dan is dat Sander. Sander, wat heb jij in gedachten?
3: Ik heb wel een goed gevoel bij 11 eigenlijk.
0: Bij 11, het gekke getal is dat. 11. Nou, ik zit vandaag gewoon op nummer 13. 313, zei ik straks. Ongeluksgetal. Misschien brengt het toch een beetje geluk vandaag. Nee. Zou wel frappant zijn. En dan onze Wilco nog.
2: Nou, dus wil ik het even met een pen doen. Doe ik nummer 25.
0: Nummer 25. Oh, heb ik een fiche voor jou.
2: Ja, ik pak hem wel aan de zijkant.
0: Even kijken. Wilco, nummer 25. Oké, okay, nou, ik ga het even opzommen. Ik ga vandaag voor nummer... Nee, ik ga niet voor nummer 10. Nou, dan moet ik het wel even goed doen natuurlijk. Ik ga voor nummer 13. Rens gaat voor nummer 2. Jurgen gaat voor nummer 16. Wilco voor 25. En Sander, die gaat vandaag, onze kijkgast, voor nummer 11. Nou, dat betekent dat we een zwengel gaan geven aan de ding. Zijn jullie er klaar voor? Ik ga het even zeggen, want dan mag er niet meer gewijzigd worden. Rien de Vaplu, niet meer wijzigen vanaf nu. Ik ga draaien, hoppatee, een slingertje eraan als hij het wil doen. Inderdaad, balletje erin, hoppatee. Het is nummer 18 geworden vandaag. Helaas, niemand prijs.
2: Nee.
0: Dan ook helemaal niemand. Helemaal niemand. Goed, nou, tot zover. Maar nummer 18, dat kan wel een heel leuk nummer zijn. Dus ik moet heel even de map openen en kijken wat er bij nummer 18 staat. Oh, dat is de zus van. Ja, dan denk je van, ja, waar is dat dan weer de zus van? Net hadden we ook al de zus van. Het is de zus van Michael Jackson. Janet Jackson. We gaan even terug naar de jaren 90, want zij heeft toen een heel leuk plaatje gemaakt. En dat plaatje, dat is deze. En die heet 24 Play. Ja, 24 play, zeg maar, hè. Wat even vrij te betalen.

0: zeg net, dat is een hele leuke plaat van Janet Jackson. Maar heel die plaat, die zegt me eigenlijk helemaal niks. Maar hij klinkt wel. Dus ik denk dat ik hem even in het mapje zet. Of die nog ingevoegd moet worden in de database, ja of nee. Want ik weet niet of dat hij erin staat. Dat heb ik dus nog niet kunnen checken. Want we zijn zo aan het oude hoeren hier op de achtergrond. Over oude hoeren gesproken. Ik ga nog even iets anders zeggen. Want over, dat moet ik niet liegen. 3 weken is het zover. Ja, dan is het 21 augustus. En dan gaan Jurik en ik 3 uur lang de Summer Vibes weer presenteren. Alleen maar lekkere zomerse plaatjes. Met onder andere ook weer een hele zomerse weekendpol, moet ik zeggen. Die kwam ik van de week in één keer daar 2 platen tegenkwam. Ik denk, ja, bats, die moet ik tegenover elkaar zetten.
1: Dan ben ik benieuwd, hoor.
0: Ja, nee. Ja, dan moet je afwachten.
1: Wanneer was het? 21
0: augustus. Oh, 20 augustus komt hij online te staan.
1: Ja,
0: dus dan
1: net even vrij. Dan kan ik, ja, want ik mooi luisteren.
0: Ben je dan net nog vrij?
1: Ja. Tussen vorige week en die week, wanneer jij dat net noemde, heb ik weer een opbouw van een evenement.
0: Oh, zo. Ja, er is iets te doen in Alphen natuurlijk. Oh, daar komt Monique dan naartoe.
1: Daar komt Monique naartoe.
0: Wat is dat dan?
1: Trekkertrek.
0: Trekkertrek. Oh, jongens.
1: En vorige week hebben we mutrace.
0: Lekker door de blubber. Hè, mutrace?
1: Mutrace.
0: Oh, dat is blubber dan.
1: Ja,
0: vorige week
1: hebben we de auto's die door een modderbak rijden. En overdag hebben we boerendag. Dus dat is wel echt heel... Ja, best leuk voor de kleinkinderen.
0: Even wachten, je zegt auto's door een modderbak rijden. Ga ik dan weer een foto zien van Steven van Tilburg op de app, denk ik, of niet?
1: Dat weet ik niet.
0: Je hebt toch ook een autootje waarmee dunne modder rijdt? Of rijdt hij daar niet mee dunne modder?
1: Dat weet ik niet.
0: Oh, ik dacht dat ik die laatste ook ergens zag voorbij komen. Ja, dat is ook een leerling van onze school. Mensen zitten en denken, wie is dat?
1: Zal dat vast.
0: Nou ja, ik ben benieuwd. 21 augustus dus tussen 6 en 9 uur. Summer Vibes in plaats van Weekend Vibes. En volgende week is het ook wel leuk. Je hoort hem zo meteen hier de promo voorbij komen van Marco's Choice. Maar Marco zit volgende week langs mij op links tussen 6 en 9 uur. En dat is hij dan als vakantiekracht. En ik vind het erg leuk dat hij ja heeft gezegd. Maar ja, ik heb het ook al 4 maanden van tevoren gevraagd. Maar anders dan had er geen plek meer in zijn agenda volgens mij. Hij komt dus volgende week vanaf 6 uur zit hij hier links langs mij. Wij gaan terug naar de jaren 80. Net zaten we in de jaren 90 met Janet Jackson. Nu even 13 jaar eerder.

0: Ja, we kennen ze van Weekend Vibes. Dat nummer dat maakten ze eerder al, dus ergens een paar jaar geleden. Jebel en The Ocean House hier op Flow Radio. Toch wel lekker zo, als dat klinkt.
1: Ja. Alleen die Jebel moet me nou denken aan die film die ik aan het kijken ben in die serie.
0: Jebel. Oh ja, van de FBI. Ja, dat is de man. Ja, alleen dit is Jebel. Dus
1: Jebel,
0: inderdaad. Je schrijft het iets anders.
2: De Weekend Poll.
0: Exact 7:45 geworden. We gaan de uitslag bekendmaken van de Weekend Poll. Want is er een winnaar, ja of nee? Dat ga ik nog heel even geheim houden. Twee platen die tegenover elkaar stonden sinds gisteravond 7:30. Twee zomerse platen natuurlijk. We zitten per slotverrekening midden in de zomer. Plaat 1, Rise, Jonas Blue, Jack & Jack. En op plaatje 2, I Took a Pill in the Pizza van Mike Posner en Siep. En die twee die klinken zo.

0: Weekend Poll.
1: Ja, jij had gekozen voor plaatje 2, hè?
2: Ja.
1: Geloof ik. Ik geef naar Sander kijken. Plaatje 2? Plaatje 2 had jij ook gekozen. Ja, ik zou ook gaan voor plaatje 2. Maar is het ook plaatje 2 geworden? Nou, gisteravond tegen de klok van 9 uur liep het vrij gelijk op. Toen ben ik het eens even in de gaten gaan houden. Want ik denk als het nou weer gelijk eindigt, 50-50, dan moet ik terug gaan blikken. En ik had nog even niet het systeem gevonden van als het nou gisteravond ook 50-50 was, wat ik dan vandaag zou doen. Gelukkig was het om 9 uur. Nou ja, sorry, ik heb om 5 over 9 gekeken. Stond er eentje voor en die is ook echt daadwerkelijk de winnaar geworden. Ruim 61% van onze stemmers. Ik geloof iets van 12 mensen verschil. 12 stemmen verschil. Koos toch echt voor. Ja, kan het ook anders. Hè? Plaatje 2. I took a pill in the beach by Posner en Siep. Dankjewel Marielle Appel, Sielse Zoontjes, Wiek van Bijsterveld, Agnes Vonken, Casper Hamers, Max Abrahams, Miel van Dijk, Radioactive Baarle. Ook onze collega's hebben erop gestemd vandaag. Het is toch echt de winnaar van vandaag. De verliezer hoor je aanstaande woensdag bij Door de Week.

beste hits van toen en nu. Dit is de start van jouw weekend. Rechtstreeks vanuit Hulvarenbeek. Weekend Vibes. Het allerleukste programma van Flow Radio.

even terug naar de jaren 90, weer 1994. En de Two Brothers on the Four Floor hier op Flow Radio. We zijn alweer aan het einde gekomen van uurtje 2. Zometeen, ja, het gaat hard, jongen. Voor je het weet, is 9 uur. Zometeen in uurtje 3, de mixmarathon van DJ Bas heb ik voor je klaarleggen. De geschiedenisfeitjes. We gaan nog een nieuwe plaat draaien die niet in de hitlijsten staat vandaag, maar die wel is uitgekomen. En dat is, ja, ik vind het een leuke plaat. Dus daar straks wat meer over. Maar we gaan eerst even afsluiten met deze. Terug naar het jaar 2000. Exact 26 jaar geleden brachten de All Saints deze plaat uit. Ik kan nog wel zeggen trouwens dat Never Alone van Two Bars on the Floor destijds 17 weken genoteerd stond met als hoogste positie nummer 2. Zometeen.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rokhuizen.
3: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
2: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle 3 zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
4: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
2: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers...

0: De laatste nieuwe single van Alex Warren, Passenger. Toch wel een lekker plaatje. Zeker met deze temperaturen zo. Niet te warm, niet te koud, maar gewoon lekker gewoon temperatuur. Oh ja. Wat zei je nou? Heerlijk! Ja, nou, uurtje 3 alweer aangebroken van Weekend Vibes op deze vrijdag 31 juli show. 313 wel te verstaan. Vandaag op links Wilco Augustijn. Hey,
1: hallo.
0: Het gaat weer heel snel, weet je.
2: Ja.
0: Vorige week zat ik alleen, dan duurt het even. Want dan moet je even zoeken wat je allemaal gaat zeggen en waar je over gaat praten. Maar bij jou is het toch wel makkelijk. En dan heb ik weer wat tegenspraak, wat ruggespraak. Dus dat is weer wat makkelijker communiceren. Dan maar gaat ja, het ook weer een stuk.
2: Het is dat jij gisteren appte van, dat momentje van mij kan niet. Maar anders had ik wel hele leuke vragen voor jou.
0: Vragen?
2: Nou ja, ook wel een stukje.
0: Nou, ik heb niet gezegd dat het niet kan.
2: Dat doen we straks nog.
0: Oh jee. Ja, dat doen we in het volste uur van Weekend Vibes vandaag. Doen we het dan.
2: Kunnen we mee afsluiten? Ik heb denk 2 minuten nodig.
0: 2 minuten?
2: Misschien minder.
0: Ik ga er even over nadenken. Zometeen nog de geschiedenisfeitjes die voor je klaar liggen. En ik heb ook nog klaar liggen voor je de mixmarathon van DJ Bas. Want ja, het is 31 juli. Dat is de laatste vrijdag van de maand juli. Dus dat betekent weer 20 minuten lang lekker aan elkaar gemixt door onze eigen huis DJ hier. Hij is even op vakantie geweest, maar hij is weer helemaal terug. Weer helemaal opgeladen voor een nieuw seizoen volgens mij.
2: Dan ben ik ook wel benieuwd. Hè? Hebben we nou volgende maand ook vakantiemuziek vanuit de streek waar hij naartoe is geweest? Of?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Misschien dat hij wel weer ergens plaatjes tegenkomen. Dat zou goed kunnen. Oké, kijk eens wie daar binnenkomt lopen. Dag Corrie.
3: Wauw.

volgens mij. Muziek nog onderweg. Zometeen Lisa Lies en de Kool Jam Head to Toe. Ik heb ook nog de Goldband, de Mixmarathon voor je. Lady Gaga en de nieuwe single van Vincent Visser staat voor je klaar. Blijf zeker luisteren.

0: Oh, wat is deze lekker. Even terug naar 1987. Lisa Lies en de Cult Jam. Het toetoe hier op Flow Radio.
1: De geschiedenisfeitjes.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is op de dagen voor het jaar 2026 op deze 31 juli. Wilco, we gaan even terug naar 1978. Dan worden in Vlaanderen de laatste streektrams opgeheven. Dat is van Brussel naar Wemmel, van Brussel naar Koningslo en van Brussel naar Grimbergen. Streektram.
2: Die laatste die ken ik.
0: Die ken jij? Van ja. Brussel naar Grimbergen? Grimbergen, is dat geen biermerk? Ik kan het zeggen. We gaan naar 1982, dan komen we bij het Franse Bon. 53 mensen, waaronder 46 kinderen, om het leven bij een busongeluk. Gadverdamme. Nee, dat wil je niet meemaken. 2003 vindt in het avonturenpark Hellendoorn het laatste optreden plaats van Bassie en Adriaan. Bassie. Enkele dagen daarvoor bekendgemaakt dat bij acrobaat Aad van Toor de ziekte kanker is geconstateerd. Hierdoor moest het geplande afscheidstournee worden onderbroken. Pas later werd duidelijk dat dit echt het allerlaatste optreden was ook. Hij is er nog steeds, hè?
2: Ja,
0: hij ziet er niet meer uit, joh, maar hij is er nog wel. Ja, en Bas is er ook nog, Bas van Toor, zijn broer.
2: Ze zijn alle twee nog, maar...
0: Anders is er Basie.
2: Voor hoe lang?
0: Ik ben benieuwd. 2016 komen bij een jeepongeluk in Bolivia zeker 5 toeristen om het leven, onder wie 3 Belgen. Ja, daar heb je het dan. De jeep was onderweg naar de grootste zoutvlakte ter wereld voor een meerdaagse expeditie.
3: Nou, lekker.
0: Ja. 2019, dat is 8 jaar geleden. Nee, dat is 7 jaar geleden. Wordt John van het Schip, ken hem nog? John van het Schip, van voetballen? Nederlands elftal vroeger? Ken je hem niet?
2: Nee.
0: Nou, dat is voor jouw tijd, denk ik. John van het Schip wordt benoemd tot bondscoach van Griekenland. En dan gaan we naar de laatste voor vandaag. 2021, 5 jaar geleden. Stopt de inmiddels overleden Joost Prinsen na 4 jaar met zijn rubriek Joost mag het weten in het Algemeen Dagblad. Waarin hij lezersvragen beantwoordde over problemen met de omgang met anderen. Nou, het is vandaag ook de dag van. Het is groot feest vandaag, want we hebben er 4. Het is Wereld Ranger Dag. Ben jij ranger?
2: Nee.
0: Of niet? Jij? Ranger? Geen ranger?
2: Zo, ja.
0: Geen ranger van lokale omroep Baarle of zo? Dat zou kunnen.
2: Ik had er vanmorgen een op het werk rondlopen, die kon van alles vertellen.
0: Oh, was dat ook een soort van ranger?
2: Dat was een soort van ranger, ja.
0: Maar... Oh, oké. Het is vandaag ook de dag van de systeembeheerder. Nou, die mag hier ook wel eens aan de gang, want we hebben vandaag geen BeekTV, dames en heren. Ja, hoe kan het? Ik weet het ook niet. Dat zei hij toen straks. Hij deed het gewoon niet. Hoppadee, ik kon hem niet opstarten. En het is vandaag ook de dag van de boswachter. En het is de dag van de Afrikaanse vrouw. Waarom is daar dan weer een speciale dag voor? Is moederdag niet genoeg dan?
2: Hebben ze dat al?
0: Dat weet ik niet. Vaderdag en moederdag is toch wereldwijd, of niet? In Amerika vieren ze ook vaderdag en moederdag.
2: Ja, maar...
0: Nou ja, het is allemaal wel. Ik weet het niet meer. Zometeen...
2: Het is altijd nog anders geweest, hè?
0: Huh?
2: Afrika is altijd nog anders geweest.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou vooruit. Oké, dan. Zometeen nog de mixmarathon van DJ Bas. Die heb ik voor je klaarstaan. Maar eerst Abracadabra Lady Gaga. Die komt eraan.
4: Origineel en uniek. Afgewisseld met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend vibes met Nick van Hees.

0: En allemaal hoelala, oftewel abracadabra hier op Floor Radio. Weekend Vibes met nu heb ik voor je klaarstaan de mixmarathon van onze eigen DJ Bas. Mixmarathon nummer 73, wel te verstaan. 20 minuten lang, lekker aan elkaar gemixt. Ben jij er klaar voor, Wilco?
1: Helemaal.
0: Mooi, daar gaat hij. Veel plezier ermee.
2: Ben jij er klaar voor? Wij wel. Dit is weer een nieuwe Weekend Vibes mixmarathon van DJ Bas.

0: Ja, dat was weer lekker hoor. De mixmarathon van onze eigen huis DJ Bas van Rijsbergen. Hier op de zender van Flow Radio. Dankjewel Bas. Over een aantal weken dan is hij er weer met de mixmarathon van augustus. Maar over augustus gesproken, blijft het goed weer? Ja of nee?
1: Het Weekend Vibes weerbericht.
0: Met Wilco Augustijn op links.
2: Ja. Vannacht blijft het droog en koelt het flink af tussen de 9 en de 12 graden. Daarom is het ook een mooi moment om natuurlijk je huis even af te koelen. Mm-hmm. Morgen schijnt de zon weer flink en stijgen de temperaturen naar een graad of 21. In het noorden valt er lokaal een bui in de ochtend, maar voor de rest blijft het droog. Tegen de middag is er weinig wind en stijgen de temperaturen op tot 26 graden. In de avond trekken er wat stapelwolken vanuit het zuiden door het land, waardoor de temperaturen terugzakt naar 17 graden. Zondag schijnt de zon weer flink met noordoostenwind. Hierdoor stijgen de temperaturen weer naar de 25 graden in het noorden. In het midden en het zuiden van het land met de noordoostenwind 29 graden. Over de gehele dag en het gehele land blijft het droog. Maandag is het weer tropisch weer met 33 graden in de middag met een noordoostenwind. In de avond neemt de bewolking toe en is er kans op een avondje onweer in het zuiden. Dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele lokale buien met kans op onweer in het noordoosten en het zuidoosten. De temperatuur stijgt op veel plaatsen met 26 graden tot 30 graden in het zuidoosten. In het noorden en het westen blijft het tegen de 26 graden aan. Woensdag wordt het tussen de 22 en 26 graden met aan het eind van de middag kans op regen wat doortrekt in de avonduren.
0: Ja, en woensdagavond dan hoor je natuurlijk bij Door de Week weer het weeroverzicht voor de rest van de week, zeg maar. Hè. Nou, dankjewel Wilco, tot zover. Wij gaan nog even naar nieuwe muziek. Ik zei het al in uurtje 1, er zijn veel nieuwe platen binnengekomen. 5 stuks in de tipparade. 1 daarvan is er doorgeschoven naar de top 40. Maar ik ga nu een plaat draaien die ik wel heel erg leuk vind, maar die nog niet in de hitlijsten staat. Komt die daarin? Ja of nee? Ze had laatst ook al een nieuwe hit. Die is nog niet verschenen. Gaat deze wel doen? Ik weet het niet. Ik ga hem voor je draaien. Maak kennis met de nieuwe plaat van Dasha hier op Flow Radio. En die heet Memo. Oh, best wel lekker hoor. Ik hoop dat hij doorstroomt.
3: I've been trying to open up your eyes. Mm-mm. I've said it, but you don't get it.

Heimakkerwezen zijn de nieuwe zinger van Dasha en Momo. En ik weet zeker dat je hem vaker gaat horen hier op de zender van Flow Radio. Ik heb hem gewoon geprogrammeerd in de non-stop. Dus regelmatig dat je hem voorbij hoort komen en denkt van... oh ja, even een keertje streamen. En wellicht dat hij volgende week dan in die tipperade schiet. Maar ja, dat is nog even afwachten. 1 weekje slapen en dan weten we dat ook weer. Deze man is ondertussen overleden helaas. Plaatje 1998, Alane.

0: Een paar weken geleden kwam die daaruit. Een nieuwe single van Vincent Visser. En al lang van mij hier op Flow Radio. Ja, 8:55 gewoon ondertussen alweer.
1: Wat gaat de tijd snel.
0: Tijd gaat heel snel inderdaad. Dit is alweer bijna het laatste plaatje voor vanavond. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Morgenmiddag om 5:00 dan zit Marco hier weer op deze stoel. Dan kun je tot 7:00 luisteren naar Marco's Choice. Volgende week dan zijn we er weer met Weekend 5 om 6 en Sharp. En dan zit dezelfde Marco naast mij op links als vakantiekracht. Reden genoeg om ook dan weer te luisteren voor de beste start van je weekend. Zometeen Wilco, het nieuws. En dan starten we daarna de non-stop met Happiness is So Sad. En dat is de nieuwe zing van Swedish House Mafia in samenwerking met Licky Lee.
1: Nou, dan ga ik die nog even zeker beluisteren.
0: Jij moet de afwas doen. Dus
1: ik vind
0: we gaan de radio dadelijk daar gewoon aanzetten. En dan komt het helemaal goed. Sander, dankjewel. Leuk dat je er was. En je bent altijd welkom. Hè? Dus als je hebt een keer en je hebt zin om te komen kijken, je bent van harte welkom. Wilco, jij ook weer bedankt.
1: Graag gedaan. En, je weet me te vinden.
0: Ja, nee, inderdaad. Ja,
1: ik hoop Sander dat, denk ik ook.
0: Misschien dat het iets eerder is. Ja, Sander een keer wil komen. Mag hij best op links zitten van mij, hoor. Is hij als vakantiekracht. Maar dan kan alleen in de vakantie denken. Want anders zit hij met zijn eigen uitzendingen. Of spijbel je liever een keer daar? Ja.
1: Ik zal de sleutel wel een keer afpakken. Dan moet hij komen.
0: Ja, nee, inderdaad. Nee. Hij zit liever hier volgens mij, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, dankjewel voor het luisteren. We gaan nog één plaatje draaien. Daar gaan we mee afsluiten. Ik had toen straks al het nummertje van Flair. Daar zit inderdaad dezelfde producer in als de Goldband. En de Goldband, die heb ik voor je klaarstaan. En daar ga ik mee afsluiten. Dus hoppatee. Ik start hem gewoon in. Kunnen we naar het huis. En lekker weekend vieren. Doe het rustig aan. En blijf gezond. En blijf Flow Radio luisteren. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan. Doei doei.
1: Houdoe.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.
4: Thuis in heel Barenbeek. Vlog Radio.
5: Hey maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft hun excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid.